0: see Belito's sheer glamour crepe stockings in the fabulous Touch of Gold range at all leading stores and stocking shops. Belito! Go where
1: the action is! Go, go where the action is! Hey joh, je moet eens wat liever voor je brommer zijn. En zo is dat ook. Het zijn trouwens sowieso aardige mensen, anders hadden ze geen nieuwe olie in hun mix gedaan. Daarom gaat het nu allemaal nog veel beter met Esso Mix. Sneller en schoner en zo.